0: De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud, ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedenacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q-music.

0: morgen. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Goedemorgen. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Slecht nieuws voor het kabinet. Het idee om de woningnood aan te pakken door bestaande panden om te bouwen werkt niet, blijkt uit nieuw onderzoek. De overheid hoopt zo duizenden extra woningen te maken, maar de meest geschikte panden zijn al op. Volgens de onderzoekers is er maar één echte oplossing: heel veel nieuwe huizen bouwen. Op de snelweg A28 bij het Gelderse Wezep is afgelopen nacht een touringcar van de weg geraakt. De bus reed door de vangrail. Er zijn meerdere gewonden bij gevallen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Vanwege het onderzoek en de herstelwerkzaamheden is de A28 in beide richtingen dicht. Een grote bosbrand dan in Amerika, die woedt in de staat Nevada en verwoest daar in rap tempo kilometers aan natuur. Inmiddels zijn al zo'n 90.000 mensen geëvacueerd en raakten minstens 6 mensen gewond. De brandweer krijgt de Vlammenzee maar niet onder controle door de aanhoudende droogte en harde wind.
1: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
0: De gouverneur heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. De KNVB gaat nog eens goed kijken naar haar eigen regels voor ongeregeldheden bij wedstrijden. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. De KNVB, Cambuur en Feyenoord hebben gezegd dat ze er alles aan zullen doen om de daders te vinden en te straffen. Dan nog het weer. In het noorden kan vanochtend nog een bui vallen. Verder blijft het droog met een zonnetje. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplant stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
3: Waarom meteen kiezen als je eerst kunt vergelijken? Op Retail Park Roermond vind je wel 10 woon- en slaapwinkels bij elkaar. Zo wordt jouw keuze gegarandeerd de juiste keuze.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglof.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
3: Goedemorgen. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een ongeluk gebeurd tussen een internationale touringcar en een bestelbus. De touringcar schoot door de vangrail en belandde op de zijkant. Er zouden tientallen scholieren in hebben gezeten. Volgens Omroep Gelderland zijn er zeker 20 gewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en er zijn meerdere traumahelikopters ingezet. De snelweg is in beide richtingen dicht. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Sociale media lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vepende mensen. Het plan is om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dat lijkt met deze cijfers niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte.
4: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
3: Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. De KNVB gaat nog eens goed kijken naar haar eigen regels rondom ongeregeldheden bij wedstrijden. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Komt doordat daar niets over in de regel staat, zei de scheidsrechter Makkely bij ESPN.
5: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
3: De KNVB, Cambuur en Feyenoord hebben gezegd er alles aan te doen om de daders te vinden en te straffen. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden kan vanochtend nog een bui vallen. Verder blijft het vandaag droog en we krijgen ook best wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
6: Meneer, mag ik u wat vragen?
7: Ja.
6: Waar kent u Hazy van?
7: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
6: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
7: Oké.
6: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
8: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
2: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Rockabye op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
1: Tijd, 7:10.
0: Het is de 24e van augustus. Let's go.
2: Daniel, maak je wakker.
0: Voor velen een spannende en bijzondere dag. Want heel veel gaan vandaag weer voor het eerst naar school.
1: Dat is altijd spannend.
0: Altijd weer leuk. Hoe zal de leraar zijn? Kan ik mijn weg weer vinden? Vinden mijn vriendjes me nog leuk?
2: Daniel Smulders.
0: Altijd spannend. Ik vond het altijd spannend de eerste dag van school. Ook leuk. Gezonde spanning. Dat is altijd dat je...
1: Ja, dat.
0: En van de ene kant balen, want de vakantie is voorbij. Van de andere kant, laat het normale leven maar weer beginnen. Want de hele dag op je telefoon in de hoek van de kamer zitten... of op je bed liggen, dat schiet natuurlijk ook niet op. Hè? Deze bijzondere dag vandaag, want we moeten er weer heel veel aan de slag. Zoals dat zo mooi heet. Nieuws van vandaag. De vakantie is net voorbij en in Amsterdam hebben ze het al meteen hoog in de bol. Namelijk een nachtje in onze hoofdstad gaan slapen wordt de komende jaren schrikbarend duur. Amsterdam gaat de toeristenbelasting verhogen. Dat is 12,5%. Gaat naar 20%. Daarmee is Amsterdam straks de stad met de hoogste toeristenbelasting van de hele wereld. Nee, er is er nog eentje. Maar dat ligt zo ver weg, daar komt toch niemand. Maar dus kun je eigenlijk wel zeggen dat het de hoogste van de hele wereld is.
1: Waarom is dat?
0: Geen idee. Ik heb altijd het idee dat in Amsterdam moeten mensen geweerd worden of zo. Parkeren mag ook al niet meer. Mag van alles meer. Alleen maar stroopwafelwinkels en koekenwinkeltjes en zo. Dat soort dingen allemaal. Hé, laten we lekker daar bezig zijn, toch? Goedemorgen in ons mooie Limburg. Het is wat temperatuur betreft op dit moment wel een beetje fris. Maar schaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Q.
0: 12 graden, het is zonnig in de provincie. Het zal zo'n graad of 25 worden. In de Q-update zometeen, want we houden je natuurlijk op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Auto volledig verwoest door een brand. In Stijl is dat. En identiteit van de overleden vrouw in Venlo is onthuld. Politie vergroot nu buurtonderzoek. Details zometeen in de Q-update. Naar Harry Styles. Dit is American Girls.

0: grote plannen rondom George Michael, maar ja, op een of andere manier zijn we niet gelukt. Er werd vorig jaar namelijk gezegd dat er een bijzondere George Michael film naar de bioscoop zou komen. Nog nooit eerder vertoonde beelden van zijn wereldtournee uit 1988. Opgenomen tijdens twee concerten in Parijs. Die beelden hebben ze helemaal gerestaureerd. En er zou ook een live album komen met 18 nooit eerder uitgebrachte opnames. Nou ben ik aan het zoeken geweest, maar ik heb ze nergens gevonden. Exacte release datum zou volgen, maar het was het plan om dat voor afgelopen jaar te doen. Maar ik denk dat het geweld rond de Michael Jackson film dat ook al een beetje heeft tegengehouden. Want het is natuurlijk hartstikke logisch dat na al deze succesfilms, verhalen en uitgebrachte films er ook iets rond George Michael gaat komen, toch? Oh, ik denk dat het wel gek zou zijn als het niet zou zijn. Dus we gaan het meemaken. Dat is eigenlijk de enige mededeling die ik je kan geven. Yo, Music Limburg heb je aanstaan. Goedemorgen, dit is het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-Update. Zo houden we je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Bij de aanrijding op de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond twee personen gewond geraakt. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De oorzaak van het ongeluk lijkt te maken te hebben met een botsing tussen twee voertuigen. Politie onderzoekt de situatie verder. Ik hoor echt een gek geluidje met de stad. Oh, ik zie het al. Ik denk al, de boel zit hier. Staat hier te rammen. Ik was even helemaal heel aan de war. Oké, dan de rest van het bericht. Gisternacht is een auto op een parkeerplaats in Stijl volledig uitgebrand. Brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Oorzaak van de brand lijkt een defecte accu te zijn. Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij dat incident. En de politie in Venlo heeft de identiteit van de overleden vrouw bekendgemaakt die zaterdag langs de Maas werd gevonden. En nu haar identiteit is vastgesteld, wordt het buurtonderzoek verder uitgebreid om meer informatie te verzamelen. Autoriteiten hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van haar dood. En verdere details over de vrouw zijn nog niet vrijgegeven. En tot zover de Q-Update. Je weet, we houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 9 hebben we het foute uur een half uur vervroegd. Dat hoor je vanaf 9:30. En hier is Snelle met Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: voor een klein stukje. Jordan Sam Smith en Naughty Boy. La la la. Q Music Limburg. Met lekkere liedjes van onder andere Shawn Mendes en Cameron Withcomb zo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend.
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu?
20: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
0: fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Wie was je aan de beurt?
26: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Nel op Q Music Limburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een ongeluk gebeurd tussen een internationale touringcar en een bestelbus. De touringcar schoot door de vangrail en belandde op de zijkant. Er zouden tientallen scholieren in hebben gezeten. Volgens Omroep Gelderland zijn er zeker 20 gewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en er zijn meerdere traumahelikopters ingezet. De snelweg is in beide richtingen dicht. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Sociale media lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Zo'n driekwart van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vepende mensen. Het plan is om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dat lijkt met deze cijfers niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte.
2: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
1: Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. De KNVB gaat nog eens goed kijken naar haar eigen regels rondom ongeregeldheden bij wedstrijden. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Komt doordat daar niets over in de regels staat, zei de scheidsrechter Makkeli bij ESPN.
3: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
1: De KNVB, Cambuur en Feyenoord hebben gezegd er alles aan te doen om de daders te vinden en te straffen. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden kan vanochtend nog een bui vallen. Verder blijft het vandaag droog en we krijgen ook best wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen.

0: Wakker.
1: Een hele mooie goede morgen. Het is maandag inmiddels alweer. En voor velen de start van een nieuwe schoolseizoen. En voor velen ook een nieuwe, ja, ik noem het allemaal even werkseizoen of zo.
0: Daniel Smulders.
1: Zullen we eens even kijken wat de dag ons brengt vandaag. Wat de weer betreft ziet het er goed uit. Volgens de weergoden blijft het droog vandaag. En zullen we te maken gaan krijgen met een temperatuur van een graad of 24. Hoe is het eigenlijk in... waar hebben we wat van binnen eigenlijk? Oh, dat is mooi Vaals. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
1: Oh, het is fris in Vaals. 11 graden op dit moment. Zo, we zullen even wennen weer. Hey, en hoe vond je gisteren de race in Zandvoort? Allerlaatste Formule 1 in Nederland op Zandvoort. Nou, de reactie van Max is duidelijk, hè?
3: Niks liep, ging voor gemeten. Strategie vond ik ook helemaal niks. Was natuurlijk ook helemaal kloten. Ja, eigenlijk ging helemaal niks goed.
1: Nee, dat was echt succes, nee. Ja. Hoe jammer is dat, hè? Ach, wat hadden we toch willen zien dat hij als een dolle daar over de baan ging. En mooi de eerste plek naar binnen zou schuiven, maar helaas, dat is niet gelukt. Zometeen Q-update, we houden je op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt natuurlijk in je eigen provincie. Onder andere de toekomst van Maastricht-Aken Airport onduidelijk. Er komt er allerlei gebrek in informatie. Details zo.

Adams, Mel C, When You're Gone. Q Music Limburg. Met zo direct Carol G en Bruno Mars met de nieuwe. Die heet Stil, maar eerst de nieuws van afgelopen weekend. Dit is de Q-update. Afgelopen nacht, gisternacht is een auto op een parkeerplaats in Stijl volledig uitgebrand. Brandweer was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Oorzaak van de brand blijkt een defecte accu te zijn. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het incident. Politie in Venlo heeft de identiteit van de overleden vrouw bekendgemaakt die zaterdag langs de Maas werd gevonden. Nu haar identiteit is vastgesteld, wordt het buurtonderzoek uitgebreid om meer informatie te verzamelen. De autoriteiten hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van haar dood. En verdere details over de vrouw zijn nog niet vrijgegeven. De toekomst van Maastricht Aken Airport is onzeker, nu het provinciebestuur weinig informatie deelt. Terwijl in 2022 nog optimistische plannen werden gepresenteerd in een openbaar businessplan, blijft de meerjarenprognose voor 2026-2030 nu alleen vertrouwelijk binnen de provinciale staten. En deze geheimzinnigheid roept vragen op over de haalbaarheid en plannen voor het noodlijdende vliegveld. De situatie blijft zorgwekkend voor de betrokkenen in de regio. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En je weet, Q-Music Limburg heeft de hele dag ontzettend veel hits. Je krijgt onder andere de nieuwe Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: zo.
1: De Minuut van Limburg. Heb je een positieve shout-out? Even doorsturen via de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Misschien ben je zo al met je bericht op de radio om 8:15.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic? Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
15: Terstal. Maak elk moment mooi.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe

0: Kippenman. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
1: Kippie.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel.
10: Q-Music Limburg Nieuws.
11: Goedemorgen. Een zwaar ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar reed vanochtend vroeg een Oostenrijkse touringcar vol Duitse scholieren achterop een bestelbus. De touringcar schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht in de berm. De brandweer vertelt er meer over bij Hart van Nederland.
12: Iedereen is uit de bus. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glas snijwonden en dergelijke.
11: Omdat de weg bezaaid ligt met brokstukken, blijft de A28 in beide richtingen dicht tot vanavond. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bijbouwen van nieuwe woningen. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en verwoest daar in rap tempo kilometers aan natuur. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Dat komt door de maandenlange droogte. Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. De KNVB bespreekt vandaag het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord gistermiddag. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op nadat er vanuit het vak met Feyenoord supporters vuurwerk werd afgestoken. Maar de wedstrijd ging, na een korte onderbreking, wel door, omdat er geen spelers geraakt werden. Er staat namelijk niets over in de regels, zei de scheidsrechter Makkeli bij ESPN.
13: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
11: En dat voelt niet goed, zegt de bond. Dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden kan nog wel wat bewolking voorkomen. Het wordt 20 tot 23 graden.
10: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Untrax Golden, dit is Kill Music Limburg. Goedemorgen, maandagochtend. Zo, ja, klaar om naar school te gaan, hè?
1: Daniel, maak je wakker.
0: Of weer naar je werk. Het is allemaal weer begonnen. Laten we het nieuwe werkseizoen gaan beginnen. Zullen we afscheid nemen van een prachtige zomer die nog een klein warm staartje krijgt, hè, later deze week. Maar de hoge piek is eraf.
1: Daniel Smulders.
0: Dat is één ding wat zeker is. Het is vandaag maandag. We leven op 24 augustus. Het is zonnig in de provincie. De temperatuur zal een graad of 25 kunnen worden. De temperatuur op dit moment in Gulpen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hallo, Gulpen. Wat is koud, daar hebben jullie 10 graden. 10, wat 10? Lang niet meer gewend, dit soort temperaturen. Nieuws van vandaag, onder andere, tenminste als we even gaan bekijken wat eigenlijk een beetje de meest vreemde dingen ook zijn, trouwens, is me opgevallen. Nieuw-Zeeland heeft plannen aangekondigd voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hé, dat hebben we ook al ergens gehoord. Ja, Nieuw-Zeeland wil dat nu ook. Het initiatief is bedoeld om de veiligheid van jongeren online te verbeteren. Het voorstel komt voort uit de zorgen over de impact van sociale media op de ontwikkeling van kinderen. Ik hoorde dat ook dit schooljaar op heel veel scholen dat dus ingaat dat je dus niet meer met je telefoon de klas in mag. Echt, het moet in een kluisje, slot erop, je komt er niet meer aan. Op het moment dat je toch betrapt wordt, inleveren dat ding, kun je om 16:30 ophalen vanmiddag. Weet je zo. Al die scholen denken allemaal, ach, al die boze ouders weer aan de telefoon. Hey. Opvoeden. Hey, Lewis Hamilton die was teleurgesteld over de strategie van Ferrari tijdens de Grand Prix gisteren. Britse coureur eindigde net achter zijn teamgenoot, George Russell, miste daardoor het podium. Hamilton gaf aan dat Charles Leclerc, zijn teamgenoot, hem heeft opgehouden in de race. Die frustratie over de tactiek was duidelijk zichtbaar na de race. En zo meteen in de Q-update, we houden je op de hoogte natuurlijk, wat er allemaal gebeurt in die prachtige mooie provincie. Onder andere het volgende, dat een auto volledig verwoest is door een brand. En identiteit van een overleden vrouw in Venlo is onthuld. Meer zo meteen in de Q-update.

Alex Warren en zijn Passenger. Dit is Q Music Limburg. Oh, wat leuk dat je luistert op de vroege maandagochtend. Het Maneskin zo. The Loneliest komt eraan. Dit is het nieuws van de afgelopen uren en het weekend. Dit is de Q Update. De politie in Venlo heeft de identiteit van de overleden vrouw bekendgemaakt die zaterdag langs de Maas werd gevonden. Nu haar identiteit is vastgesteld, wordt ook het buurtonderzoek uitgebreid om meer informatie te verzamelen. De autoriteiten hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van haar dood. Verdere details over de vrouw zijn nog niet bekendgemaakt. En in de nacht van zaterdag op zondag is een auto op een parkeerplaats in Stijl volledig uitgebrand. De brandweer was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Is niemand gewond geraakt? Oorzaak van de brand lijkt een defecte accu. En bij een aanrijding op de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De oorzaak van het ongeluk lijkt te maken te hebben met een botsing tussen 2 voertuigen. Politie onderzoekt de situatie verder. Tot zover de Q-update. Maandagochtend. Oh, het nieuwe seizoen begint weer voor school. Heel veel voor werk. Een normale leven. Gelukkig niet met files, want dat is op dit moment 0 in de provincie. Maar natuurlijk wel met de Minuut van Limburg. En kom maar door met je positieve bijdrage. WhatsApp nummer 0633345345. De Minuut van Limburg is er ook gewoon. En als je het inspreekt of intypt en je houdt het kort, krachtig en positief, ben je misschien zo wel op de radio. Na Maneskin.

0: is het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken voor de minuut van Limburg. 0633345345. Goedemorgen, lieve Jessie. Heel veel plezier met je laatste keer eerste schooldag op de basisschool. Groep 8, here we go. Pietje, succes met de eerste dag werken. Ja, leven begint allemaal weer. Lieve Eden, vakantie is voorbij. Je start zometeen groep 7. Topper, veel plezier, zegt papa. Nee, Johnny, zeg eens tegen die Raoul dat dit wat gaat doen in plaats van die stoel warm. Oh, dat hij wat gaat doen in plaats van de stoel warm houden. Ja. Goedemorgen. We houden je wel lekker bezig.
1: Goedemorgen,
0: luisteraars
1: van Q-Music.
0: Het
1: is
0: wel
1: bijna weekend.
0: Ja, wat doe ik van ons door elkaar? Wat is dit nou weer? Gek. Even kijken, eens even uitzoeken waar dat geluid vandaan komt. Oh, hier, het is iets heel geks. Maar het is er weer gefixt. Ik heb hem even gemist. Wat was het, de boodschap?
1: Goeie maandag, luisteraars van Q-Music. Het is weer bijna weekend.
0: Tuurlijk, lekker weer aan de bak. Na 4 weken vakantie zie ik hier binnenkomen. Dankjewel voor je bericht, Marvin. En wat hebben we hier? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hallo.
2: Goedemorgen voor iedereen die weer gaat werken. En iedereen die naar school toe gaat.
0: Yes.
2: Maak er een mooie dag van. En geniet ervan.
0: Oké, nou, gaan we allemaal doen. Dankjewel.
3: Goedemorgen, Limburg.
0: Hey.
3: Kids weer naar school.
0: Ja.
3: Papa weer hard werken.
0: Echt.
3: Gas erop.
0: Ja.
3: Doos.
0: Hard werken, niks verdienen. Hop, hop, volle gas over Maastrichtse sportvelden. Gras. Dat is Robert die rijdt er met zijn grasmaaier. Papa, vandaag moet ik naar school. Jij naar Amsterdam. Doe voorzichtig. Kus en knuffel. En fijne diensten, collega's van Arriva in Heerlen. Lieve Esmee, succes in de brugklas. Owen, groep 5. Kus van papa en mama. En lieve Zeentje. Veel plezier. Groep 3. Oh, een dikke kus van papa en mama. En goedemorgen, Daniel, zie ik hier. Nou, daar gingen ze weer, Daniel. Twee kinderen met frisse tegenzin in school. Papa en mama met grote glimlach aan de koffie nu. We hebben eindelijk rust in huis. Dus naar is dat dan. Je merkt dat de scholen weer zijn begonnen. Waar is mijn heerlijke rustige ochtendspits gebleven, zegt Ivo uit Roermond. Nou, volgens mij valt wel mee, Ivo. Ik weet niet waar jij dan stilstaat. Misschien voor een of ander stoplicht of zo. Maar valt op zich wel mee, toch? Wat drukte. Geen files, echte serieuze files gemeld in de provincie. Nou, vanochtend weer overal scholieren op de fiets. Even wennen voor iedereen op de weg. Rustig aan en een beetje rekening houden met elkaar, zegt Geert nog. En Sharon heeft ook nog een bericht.
4: Veel plezier op school, lieve Loes. Ik had je niet meer gezien, maar ik wou het toch even tegen je zeggen.
0: Ja, zo hoort ze denk ik ook, hè, als ze onderweg is. Hè? Op de

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Het is weer prijs. Prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
4: Goedemorgen. Een zwaar ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar reed vanochtend vroeg een Oostenrijkse touringcar vol Duitse scholieren achterop een bestelbus. De touringcar schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht in de berm. De brandweer vertelt er meer over bij Hart van Nederland.
5: Iedereen is uit de bus. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glas, wonden, snijwonden en dergelijke.
4: Omdat de weg bezaaid ligt met brokstukken, blijft de A28 in beide richtingen dicht tot vanavond. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bijbouwen van nieuwe woningen. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en verwoest daar in rap tempo kilometers aan natuur. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Dat komt door de maandenlange droogte. Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. De KNVB bespreekt vandaag het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord gistermiddag. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op nadat er vanuit het vak met Feyenoord supporters vuurwerk werd afgestoken. Maar de wedstrijd ging, na een korte onderbreking, wel door, omdat er geen spelers geraakt werden. Er staat namelijk niets over in de regels, zei de scheidsrechter Makkeli bij ESPN.
6: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
4: En dat voelt niet goed, zegt de bond. Dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden kan nog wel wat bewolking voorkomen. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg. Daniel Wilders.

0: Temper City Self-Aware, dit is Q Music.
1: Daniel,
2: hallo.
1: Maak je wakker.
0: Een hele mooie goedemorgen, maandagochtend. Hup, kids weer naar school, lekker rustig allemaal. Terug je bed in, eindelijk weer eens uitrusten. Het waren drukke, drukke weken. Hey, flauwekul natuurlijk.
1: Daniel Smulders.
0: Tenminste, ik hoop dat het flauwekul is voor je. Het is vandaag de 24e van augustus. Het is zonnig in de provincie. We hebben een graad of 25, lekker. En een heerlijk goedemorgen.
3: Goedemorgen, Kjell.
0: 13 graden op de thermometer. En het nieuws van vandaag, dat de basisscholen starten met nieuwe kerndoelen, zoals dat zo mooi heet. Richtlijnen zijn van toepassing op vakken als Nederlands, rekenen, wiskunde. Scholen hebben de taak om deze veranderingen te implementeren in hun lesprogramma's. Dat is een belangrijke stap in de verbetering van het onderwijs. Ander nieuws van vandaag is dat bijvoorbeeld een nachtje in onze hoofdstad slapen, Amsterdam dan, wordt de komende jaren schrikbarend duur. Amsterdam verhoogt de toeristenbelasting naar 20%. 20%! Daarmee heeft de stad straks bijna de hoogste toeristenbelasting van de hele wereld. We willen helemaal niet dat je in onze stad komt slapen. Ga weg, gekke toeristen. Soms denk ik dat ze in Amsterdam echt in een andere wereld leven. Maar goed, dan ander verhaal in Hertfordshire, dus Engeland. Heeft een oudere man per ongeluk blikjes alcoholvrije gin tonic gekocht. Zo, hij was boos, belde 112, vroeg om een politiewagen omdat hij dacht dat hij alcohol had gekocht. Politie benadrukte, nou, dit soort telefoontjes zijn niet nodig, hè? Het is alleen maar voor noodsituaties. Maar die man die dacht van, ja, maar zo'n noodsituatie. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt in de winkel. Hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat hij nog een paar blikjes met alcohol had genuttigd van tevoren, hè? Lijkt me wel, hè? Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in het mooie, prachtige Limburg. Onder andere toekomst van Maastricht-Aken Airport onduidelijk. En twee gewonden bij een aanrijding op de A79. Meer zo in de Q-update na The Backstreet Boys. Yeah.

0: Bibi Rexha, Fateless.
1: Nieuwe Legend was dat op Q Music Limburg. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel. Dit is het nieuws uit je eigen provincie van het afgelopen weekend en vandaag. De toekomst van Maastricht-Aken Airport is onzeker, nu het provinciebestuur echt weinig informatie deelt. Terwijl in 2022 nog optimistische plannen werden gepresenteerd en een openbaar businessplan, blijft de meerjarenprognose voor 2026-2030 nu alleen vertrouwelijk binnen de provinciale staten. Deze geheimzinnigheid roept vragen op over de haalbaarheid en de plannen voor het noodlijdende vliegveld. Bij een aanrijding op de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De oorzaak van het ongeluk lijkt te maken te hebben met een botsing tussen twee voertuigen. De politie onderzoekt de situatie. En de politie in Venlo heeft de identiteit van de overleden vrouw bekendgemaakt die zaterdag langs de Maas werd gevonden. En nu haar identiteit is vastgesteld, wordt het buurtonderzoek uitgebreid om meer informatie te verzamelen over haar dood. De autoriteiten hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden. Verdere details over de vrouw zijn nog niet vrijgegeven. En tot zover de Q-update. Lekker veel muziek. Miles Smith onder andere met Stay ga je zo horen. En Roxy Dekker heeft een nieuwe track. Hè? Ga je deze week veel horen.
2: De Q-music alarmschijf.
3: Roxy Dekker.
4: Nee! Q-music.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
23: Goedemorgen, de politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar was vannacht een grote botsing tussen een Oostenrijkse touringcar en een bestelbus. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daarover hoor je de politie bij de NOS.
0: En de touringcar zat onder andere Duitse middelbare scholieren. Nou, die zijn er voor een groot deel op eigen gelegenheid uitgekomen. Ook, maar ook enkele dus gewond geraakt en ziekenhuisbehandeling nodig. En ook de bestuurder van de bestelbus die is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.
23: De ravage is groot. De weg ligt bezaaid met brokstukken. De A28 is tot na de avondspits in beide richtingen dicht. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de politieke begroting voor volgend jaar. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Later deze week volgen ook SGP en Ja 21. Jette heeft de oppositie hard nodig voor een meerderheid in beide kamers. De begroting moet eigenlijk deze week af zijn. De eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Slachtoffer is zijn eigen vrouw met wie hij samen de bar runde. Bij de brand in hun zaak kwamen begin dit jaar 41 mensen om het leven. Het echtpaar wordt in Zwitserland door velen gezien als de hoofdschuldige en wordt momenteel verdacht van dood door schuld. Er zijn vorig jaar ruim 1,7 miljoen auto's verkocht in ons land. Zowel nieuw als tweedehands, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Plug-in hybrides, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook goed. En dan nog het weer van Weerplaza. Het gaat een zonnig en droge dag worden. Alleen in het noorden wat stapelwolken. En het wordt 20 tot 24 graden.
1: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
10: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten. And
12: action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
24: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Goedemorgen Limburg.

Country. Stella Lefty is een van de voorlopers ook. Basten hoorde je op Q Music Limburg. Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel Wilders. Vandaag blijft er na een frisse start vrij zonnig. Wordt een graad of 25. Morgen ook zonnig. Daarna wordt het wat broeierig. Het is even belangrijk om even iets verder te kijken. Ik bedoel, normale leven is weer begonnen. Woensdag stijgt de temperatuur tot 25 graden. Neemt de kans op onweersbuien toe. Donderdag kan het zelfs 28 graden worden. En dan stevige onweersbuien. Die zullen de warme lucht verdwijnen. Laten verdrijven. En, maar ja, voorlopig blijft het nog wisselvallig. In de loop van de septembermaand lijkt dan de kans op mooi nazomerweer weer te stijgen. Dus eigenlijk ziet het er allemaal positief uit. Er zijn een regenbui alleen maar voor nodig, toch? Zometeen bij Q, Sarah Larsson hoor je Midnight Sun. Dit is ES Replay.

zometeen om 9:30 op Q-Music Limburg. En het is een mooie muziek tegenwoordig, hè? Heb jij Teddy Sims al meegekregen? Ja, zielig liedje, maar wel mooi gemaakt. Break Up in Reverse.

0: full of stars. Het is Coldplay, Q Music in Limburg. Met lekkere liedjes. Zometeen in het foutuur. Deze klassieke bijvoorbeeld. Ja, lekker! You're the one that I want. En over zingen gesproken. Andere categorie. Engelen, gezang komt er ook aan. En... Stacey Pannister en Finally zometeen in het foutuur.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
9: Kippie.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
22: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
21: Wat dan?
22: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Oh, mag ik mee?
22: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Het foute uur!
9: Non-stop!
23: Q Music is proud.

0: geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
3: Kippie.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je

0: Bestel op manitan.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is van Jumbo.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu helemaal...

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Q-Music Limburg nieuws. 10 uur.
3: Goedemorgen. De politie is druk bezig met onderzoek op de A28 bij Wezep. Daar botste vannacht een touringcar op een bestelbus. In die touringcar zaten scholieren uit Duitsland. Je hoort de politie bij de NOS.
4: Wat we in ieder geval weten is dat er in elk geval 8 personen naar het ziekenhuis zijn gegaan met letsel. En dat we nog de nodige lichtgewonden hebben.
3: Ook de bestuurder van de bestelbus raakte gewond. Tientallen lichtgewonden worden opgevangen in een sporthal in Wezep. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nu onderzocht. De A28 blijft de hele dag dicht. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de politieke begroting voor volgend jaar. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Later deze week volgen ook SGP en JA 21. Jette heeft de oppositie hard nodig voor een meerderheid in beide kamers. De begroting moet eigenlijk deze week af zijn. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaar, de zorgen dus ook, zeggen de onderzoekers. En China roept ruim 4 miljoen elektrische auto's terug, waaronder bijna 3 miljoen Tesla's. Het gaat om de deurklink aan de buitenkant die verborgen in de auto zitten. Volgens een toezichthouder zijn die in noodsituaties moeilijk te vinden. Er gebeuren al meerdere ongelukken waarbij inzittenden door de verborgen klinken vastkwamen te zitten in een brandende auto. Tesla hoopt het probleem op te lossen met waarschuwingsstickers en een software-update die de ramen na een crash automatisch laten zakken. En dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden kan er nog wel wat bewolking voorkomen. En het is 20 tot 23 graden.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De kippiepan, woordenvol kippenhapjes. Klaar binnen 30 minuten.
3: Kippie.
4: Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
6: Greenwave.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kops thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.
9: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: die je omver blazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe

0: Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je. Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
12: Goedemorgen. Avro Tros doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Afgelopen jaar deed ons land ook niet mee vanwege de deelname van Israël en de spanningen in het Midden-Oosten. Volgens Avro Tros is het evenement daarom niet meer neutraal. NPO gaat nu kijken of een andere omroep iemand wil sturen. Het is één grote ravage op de A28 bij Wezep. Daar botste vanochtend een touringcar op een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht, vertelt de politie bij de NOS.
13: Als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Het droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
12: De weg is nog uren dicht omdat er overal puin ligt. Dat moet worden opgeruimd. Bij het ongeluk zijn 8 mensen gewond geraakt. 10 lichtgewonden worden opgevangen in een sporthal. De eigenaar van het Zwitserse café dat afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en waar 41 doden vielen, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het café-drama en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En de rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vape namelijk, meldt het AD. Het doel vanuit de overheid is dat er geen rokende jongeren meer zijn in 2040. Maar dat wordt een moeilijk verhaal, schrijft de krant. Met name vape is erg populair onder jongeren. Zij worden beïnvloed door social media en ze zien op de socials andere vapen. En dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden wat bewolking en dat bij 20 tot 23 graden.
14: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
15: Een nieuwe tv of laptop nodig? Bij Retailpark Roermond vind je Mediamarkt en EP Tummers. Groot assortiment, persoonlijk advies en alles dichtbij.
11: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie.
5: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Hé, wat is dat?
12: Een plug-in batterij, de oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
13: Greenwave. Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
12: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken.

0: Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
7: Goedemiddag. De NPO respecteert het besluit van AVROTROS om niet mee te doen aan het Songfestival, maar vindt het wel jammer. De omroep maakte vanochtend bekend ook volgend jaar niemand te sturen. AVROTROS vindt het evenement niet neutraal zolang Israël mee mag doen. Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg over wat nu.
8: AVROTROS heeft gezegd, we geven de opdracht terug aan de NPO, want zij voeren een opdracht uit. En de NPO die gaat zich nu beraden over hoe ze nu verder willen. Er is dus nog een kans dat een andere omroep zegt, ja, maar wij vinden het wel leuk om te doen en wij zenden wel een artiest.
7: Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Bij het zware ongeluk op de A28 vanmorgen zijn meer mensen gewond geraakt dan eerst werd gezegd. Niet 8, maar 16 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend ging het mis bij Wezep in Gelderland. Een touringcar met daarin ook Duitse middelbare scholieren botste tegen een bestelbus. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Rens Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, is in ons land. Hij meldde zich vanochtend in Zeist bij de KNVB. De Spanjaard is daarom kennis te maken met zijn nieuwe collega's en hij sprak gelijk een woordje Nederlands.
9: Goedemorgen.
7: Xavi heeft morgen zijn eerste perspraatje als bondscoach. Volgende maand komt Oranje voor het eerst weer in actie. Dan spelen we tegen Duitsland in de Nations League. En dan nog het weer van Weerplaza. Een droge en zonnige dag. In het noorden wat bewolking en dat bij 20 tot 23 graden.
10: Kercher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: And action.
12: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
13: Kozijnen. Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu?
12: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Hoor je dat?
25: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
27: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Goedemiddag. Het had veel erger kunnen aflopen met het ongeluk vanochtend. Dat zegt de burgemeester van Wezep in Gelderland. Dat is de plek waar een touringcar en een bestelbus op elkaar botsten. Volgens de burgemeester hebben er heel veel engeltjes op de schouders gezeten, zegt ze tegen de NOS.
1: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glasplinters.
0: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de touringcar zaten vooral Duitse scholieren. De bestuurder van de bestelbus is aanspreekbaar. Omroep BNNVARA heeft geen interesse in het Songfestival. Dat laten ze weten na de beslissing van AfroTros. Die omroep stuurt geen Nederlandse inzending volgend jaar. Israël mag namelijk nog steeds meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Voorlopig is het nog onduidelijk of ons land er volgend jaar bij is. Het dodental door de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 100. Dat komt omdat er meerdere gewonden het niet hebben gered. De aardbeving was ongeveer een week geleden. Bijna 200.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En er zijn vorig jaar ruim 1,7 miljoen auto's verkocht in ons land. Zowel nieuw als tweedehands, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Auto's die deels elektrisch rijden doen het ook goed. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
2: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
3: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis... op

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimel drinkjoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong verkopen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek

0: Werkzoeken.nl/business.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Q Music Limburg, nieuws. 2 uur.
5: Goedemiddag. Er is nog steeds krimflatie te zien in de supermarkt. Dat zijn producten waarvan de verpakking meerdere keren kleiner is gemaakt. De Consumentenbond zegt tegen het AD dat er tientallen voorbeelden zijn. Volgens de organisatie is er soms zelfs krimflatie op krimflatie. Fabrikanten verkleinen hun producten omdat ze last hebben van hogere kosten. Onder meer door onrust in het Midden-Oosten. De kinderen in de Duitse bus die crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad. Dat zegt de burgemeester van het Gelderse dorp. Vanochtend vroeg botste de touringcar op een bestelbus. Het is 1 grote ravage op de weg. Ondertussen doet de politie onderzoek, hoort Omroep Gelderland.
6: 28 zit dicht, sinds vanochtend al. Dat gaat ook echt nog wel enige tijd duren. We willen natuurlijk weten hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. FO Verkeer is hier voor sporenonderzoek. Droneteam om alles in beeld te brengen. Daarnaast zullen we natuurlijk ook getuigen gaan horen. Dat alles moet tot een compleet plaatje leiden.
5: 15 scholieren en de chauffeur van de bestelbus zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere leerlingen en leraren zijn opgevangen in een sporthal. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. En ook in het zuiden van het land is de zomervakantie voorbij. En dus moesten veel scholieren er weer vroeg uit vanochtend. Ook in Zeeland was het druk op de schoolpleinen. Omroep Zeeland ging bij een school langs om te peilen hoe het was bij zo'n eerste schooldag.
7: Ja, vroeg. Voor haar was het wel weer eventjes wennen, hè. Vroeg naar bed, vroeg eruit. En voor haar was het ook alweer goed. Voor ons ook. Je gaat weer een beetje in je ritme.
8: Vandaag valt het misschien nog mee, maar zo in de loop van de week ga je wel even merken dat het vroeger uit wel weer moeilijk is. Zijn ze misschien wat moe, maar dat mag ook toch?
5: Alleen het midden van het land heeft nog een week vakantie. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
4: Kippie.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.

Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies

0: allemaal? Met deze week 1 plus 1 gratis op de Hamster Chef volkoren pannenkoeken.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Q-Music Limburg nieuws. 3 uur.
7: Goedemiddag. Krimpflatie is nog altijd een hardnekkig probleem in de supermarkt. Dat zegt de Consumentenbond. Fabrikanten verkleinen dan hun verpakkingen zonder dat de prijzen even hard meedalen. Volgens de Consumentenbond zijn sommige producten zelfs al meerdere keren verkleind. En dat gebeurt soms heel onopvallend. Dan staat de nieuwe inhoud bijvoorbeeld alleen klein op de achterkant vermeld. Veel reacties op het besluit van Avro Tros om ook volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. De organisatie van het evenement, de EBU en de NPO vinden het jammer, maar respecteren het besluit. Avro Tros maakte vanochtend bekend ook volgend jaar geen artiest te sturen. De directeur van de omroep legt uit waarom.
8: Het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. En wij vinden dat de EBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
7: NPO kijkt nu of een andere omroep zich meldt die een artiest wil sturen. BNNVARA heeft al laten weten niet geïnteresseerd te zijn. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt. Dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosief om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van een Roemeense kunstschat uit het Drents Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En dan nog nieuws over een bijzondere zoektocht. Twee vrouwen hebben namelijk duizenden oude naaktfoto's geërfd van hun overleden vader en opa. Die begon vanaf de jaren 80 met het vastleggen van honderden vrouwen in hun geboortekostuum, maar liet alleen hun naam achter en geen contactgegevens. De erfgenamen proberen de foto's nu netjes terug te geven, zo zeggen ze tegen Hart van Nederland.
9: We hebben een stuk of 55 modellen hebben we al getraceerd, maar we hebben nog iets van 160 modellen te gaan.
7: Ja, nog een hoop modellen te gaan dus. Daarom hoopt de familie dat de vrouwen zichzelf in het verhaal herkennen en zich melden. Dan nog het weer van Weerplaza, zonnewolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
10: Nieuwe sportkleding of schoenen nodig? Intersport Megastore en Rodan Sport en Lifestyle liggen naast elkaar op Retailpark Roermond. Makkelijk vergelijken, gratis parkeren.
11: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl. Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Music. Je luistert naar...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei, Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die twee.

0: 18+.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest.

0: Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Goedemiddag. Er is nog niemand opgepakt na de wedstrijd Cambuur-Feyenoord van gisteren. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk richting het vak met Cambuur-supporters. En daarbij raakten 5 mensen gewond. Brandwonden, gehoorschade en oogletsel. En de politie komt later met de verklaring waarom er nog niemand is aangehouden. Meerdere Duitse leerlingen zijn door hun ouders opgehaald uit Wezep in Gelderland. Vanochtend was daar een zwaar ongeluk op de A28 tussen een touringcar en een bestelbus. 15 Duitse leerlingen raakten gewond, waaronder de dochter van deze man.
1: Mijn dochter rief me heute Nacht aan om 2:30 en zei dat de bus op die zijde gevallen is en alle jetzt verletzt zijn, bluten en einige zich wat gebroken hebben.
0: Nou, ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt. De A28 is tot na de avondspits dicht. Het dodental door de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 100. Dat komt omdat meerdere gewonden alsnog zijn overleden. De aardbeving was ongeveer een week geleden. Bijna 200.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En het klinkt wat raar, maar het is echt waar. Op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders hun schoenen kwijtgeraakt. En de dieven zijn bekend. Het zijn 5 vossen. Volgens een expert zien de vossen het als een spelletje. Soms staat 1 vos op de uitkijk, terwijl een ander de schoenen pikt. Er kampeerders is geadviseerd hun schoenen voortaan maar binnen te bewaren. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het is zo'n 21 graden. Morgen is er in het noorden zon. In het zuiden zijn er meer wolken. Het wordt morgen 23 tot 25 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: van kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
1: Kippie!
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
3: eboekhouden.nl. Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: Allianz Direct.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
23: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
20: Goedemiddag. Het busongeluk op de A28 bij Wezep in Gelderland had veel erger af kunnen lopen, zegt de burgemeester. Vanmorgen vroeg botste een touringcar op een bestelbusje. In de touringcar zaten Duitse scholieren. Ze zijn naar omstandigheden oké, vertelt de burgemeester.
21: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glassplinters.
20: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. De begroting van het nieuwe kabinet is nog niet goed genoeg voor jaar 21 en de SGP. De partijen laten weten dat er nog meer gesprekken nodig zijn.

0: zijn. Het kabinet is hard op zoek naar genoeg steun voor de begroting. Morgen schuift onder andere de BBB aan. De tijd dringt, want het financiële plaatje moet over 3 weken gepresenteerd worden op Prinsjesdag. Niet 5, maar 7 supporters van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk. Dat meldt Cambuur in een statement. De club gaat aangifte doen. Het ging gisteren mis tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk richting het vak met Cambuur-supporters. En Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Volgens de inspectie lieten ze buitenlanders voor zich werken zonder vergunning. Ook was de administratie niet op orde. De inspectie kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Het weer van Weerplaza, wolkenvelden, maar ook zonnige periode, blijft droog. Morgen in het zuiden bewolking, verder zonnig en 20 tot 25 graden.
1: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Hé, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
5: Greenwave. Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
6: Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor 579 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
2: Kippie!
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Goedenavond. Er wordt gestaakt op vliegveld Schiphol, morgen en overmorgen. Beveiligers zijn boos over de te hoge werkdruk. En dus leggen ze morgen 3 keer een kwartier het werk neer. En dat doen ze overmorgen 5 keer. Later komen er misschien nog meer acties. Wat zal het kabinet gaan presenteren op Prinsjesdag? Want voor de begroting is nog steeds niet genoeg steun. Ja, 21 en de SGP laten weten dat ze de plannen nog niet goed genoeg vinden. Ze zeggen dat er meer gesprekken nodig zijn. Morgen schuift onder andere ook de BBB aan. De tijd dringt, want Prinsjesdag is al over 3 weken. Op de Merwedebrug op de snelweg A27 zijn vorige week meer dan 200 boetes uitgedeeld aan te zware vrachtwagens, laat Rijkswaterstaat weten. Er komen misschien nog meer handhavingsacties. Zwaar vrachtverkeer mag de brug niet meer over, omdat die daar te zwak voor is. Maar veel chauffeurs houden zich niet aan het verbod of zeggen dat ze het niet doorhadden. En in Flevoland zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door festival Lowlands. Maar de geluidsnorm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. Verder zijn op het festival 6 mensen gepakt voor diefstal en drugsbezit. En er wordt nog onderzoek gedaan naar een incident waarbij pepperspray is gebruikt. Het weerbericht van Weerplaza. Wolkenvelden, maar ook zon. Het blijft droog. Morgen veel zon. Alleen in het zuiden krijgt meer bewolking de overhand. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
5: Kippie!
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Mel of Optimal per 6 pakjes maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van
16: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket.

0: En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
13: Q-Music Limburg, nieuws.
14: Goedenavond. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen loopt op. Die beving was vrijdag in het noorden van de provincie. De schadeafhandelaar heeft nu 450 meldingen gekregen. In een aantal gevallen zijn er acute onveilige situaties ontstaan. Op een paar plekken zijn er meteen maatregelen genomen. Drukte verwacht op het stadhuis van Den Bosch. De lokale politiek praat daar vanavond over de komst van een asielopvang. Die moet in Engelen komen en er is al maanden onrust over. Het belooft een lange avond te worden met 30 insprekers. De politie is er uit voorzorg bij. Het wil niet vlotten met de begroting in Politiek Den Haag. Pro-leider Klaver concludeerde dat na een gesprek met premier Jetten.
15: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland. En wij over al die mensen in Nederland die de rekening betalen. Mensen die in de WIA zitten of die werkloos raken en waar het kabinet op wil bezuinigen. En dat betekent dat het proces muurvast zit.
14: Het kabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig. Als die er niet voor Prinsjesdag is, dan worden er felle debatten verwacht. En de opbrengst van een van de beroemdste voetballers ooit is tegengevallen. Diego Maradona maakte met die bal op het WK van 1986 zijn hand van God doelpunt. Na een veiling werd gerekend op een opbrengst van 8,5 miljoen euro. Maar van die opbrengst kwam dus geen bal terecht. Het werd 3 miljoen euro. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en 25 graden.
16: Even snel boodschappen doen? Aha, Heerschap XL op Retailpark Roermond heeft alles in huis. Veel keuze, ruime paden en makkelijk bereikbaar.
17: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA liefde en passie decent pistolet. 1 plus 3 gratis.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu houden, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Chris?
6: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.

Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren.

0: geïntegreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Leenbakker.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo.

Goedenavond. De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. De politie hoopt dat met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. De verdachte na de vondst van een dode in Oorschot in Brabant heeft in de Bondgenoten

0: gezeten. Hij was deelnemer in dat tv-programma, weet de Telegraaf. Het slachtoffer werd vrijdagavond doodgevonden in een verzorgingscentrum. De verdachte was daar verpleger. Hij zit vast en wordt verhoord. 5 mensen van het ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep liggen nog in het ziekenhuis. Daar knalde afgelopen nacht een touringcar en een bestelbus op elkaar. De mensen in het ziekenhuis moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. Bij het ongeluk vielen in totaal 16 gewonden. En gelijkspel voor de Nederlandse hockeyers in hun laatste groepswedstrijd op het WK. In Amstelveen werd het tegen Engeland 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. En die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en 25 graden.
1: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Q Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hé, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
11: Greenwave. Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nushin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
12: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches on the look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: naar leenbakker.nl. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fisch.

0: Goedenavond. De inspraak over de asielopvang in het Brabantse Engelen verloopt rustig. Tientallen voor- en tegenstanders doen hun zegje op het stadhuis van Den Bosch. Een voorlopig plan ligt er en dat is dus democratie, zegt deze bewoner.
1: Juist daarom moeten we ophouden een kleine groep die intimideert, bedreigt en steeds opnieuw het straatbeeld domineert te behandelen alsof zij de stem van Engelen zijn. De hardste stem is niet automatisch de grootste stem.
0: In Engelen is al maanden onrust over de komst van het AZC. De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. De politie hoopt dat met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij. Eentje krijgt een manga-thema. Het ideetje komt van de Saoedische kroonprins. Dat ontstond toen hij hoorde dat ook president Macron manga-fan is. Saoedi-Arabië betaalt miljarden mee aan de komst van de parken. En je kunt weer fietsen door de Benelux-tunnel bij Rotterdam. Speciale buizen voor was een jaar dicht. Er waren daar veel storingen aan fietsroltrappen en liften. Die zijn nu allemaal gemaakt. Of er nu helemaal geen storingen kunnen ontstaan, die garantie durft Rijkswaterstaat niet te geven. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Get ready for the OG.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Music. Je luistert naar

Bye. Music.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu...

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je

0: batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
0: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
2: Greenwave. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Lidl.nl/business.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Q-Music Limburg nieuws.
4: Goedenavond. Een drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. 13 huizen werden ontruimd nadat er een acetonlucht werd geroken. Na onderzoek ontdekte de politie in een van de panden het lab, Weetregio Zender Rijnmond. In jerrycans zijn middelen gevonden, maar wat is nog onduidelijk? De politie zoekt dat verder uit. Brand bij een afvalverwerker in Os. Veel zwarte rook kwam er vrij, meldt het Brabants Dagblad. Het vuur woedde in een aantal afvalhopen. De brand is inmiddels onder controle en er wordt nageblust. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een flink uitstapje van een jongetje van 3. Hij was in zijn eentje in de trein gestapt van Rotterdam naar Eindhoven. De peuter werd gespot door NS-medewerkers. Die brachten hem naar Breda. Daar werd het jongetje weer samengebracht bij zijn moeder. En extreme droogte gaan we merken bij de frietkraam. Minder aardappelen kunnen er geoogst worden dan anders. Boeren denken dat ze ook nog eens een stuk kleiner uitvallen, weet het AD. Minder aanbod betekent misschien ook dat je meer voor je frietje gaat betalen. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: dure HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. 2,69. Die vinden ze lekker.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odi.

0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
5: Greenwave.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it! Voor die

0: Ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier...

0: landen zijn steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Sinds 2018 bestaat er al een aanpak. Politie, justitie en clubs hebben daarin afspraken gemaakt. Maar niemand pakt genoeg zijn verantwoordelijkheid, was te horen in Nieuwsuur.
1: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
0: Gisteren werd nog het duel Cambuur-Feyenoord gestaakt toen het vuurwerk werd gegooid. Een man is opgepakt voor het drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. Het lab werd ontdekt toen er een acetonlucht werd geroken. 13 huizen werden ontruimd en in één bleek het lab te zitten. De bewoner ervan is aangehouden. Een aantal jerrycans is in beslag genomen. Een tornado in Zuid-Frankrijk, het dorp Pomas, werd getroffen en er zijn 26 gewonden. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis. Een paar mensen worden vermist. Vermoedelijk liggen die onder hun ingestorte huis. Duizenden huishoudens bij Pomas zitten zonder stroom. En een opvallende actie tegen foutparkeerders in Venlo. Daar is op de stoep voor een school de tekst: wie hier parkeert is een aap gespoten. Een bezorgde ouder zit erachter die de auto's onveilig vindt. De tekst weerhield 5 automobilisten vandaag er niet van toch hun wagen te parkeren. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12.

0: Euro Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
5: ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij

0: elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Q-Music Limburg Nieuws. 12 uur.
5: Goedenacht. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Q Music Limburg, nieuws, 1 uur.
2: Goeienacht. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens

0: worden op vuurwerk en speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goeienacht. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.